Hey, Pongo! Je hebt je zoeken, het gaat vanuit doen. Allee, en dan op de toestand lopen. Hé! Doe nu dat, Tim! Doe nu dat, Tim! Koekam, net, Tenske!